0: heeft hij nog een nieuw album gemaakt, mensen. Onder de titel Love. En Love, dat heeft hij.
1: Thank you, George.
0: George McRae, ladies and gentlemen. Yeah.
2: Quédate junto a nosotros, somos Radio Río Claro FM desde Rengo. Viajamos junto a ti.

0: heeft hij nog een nieuw album gemaakt, mensen. Onder de titel Love. En Love, dat heeft hij.
1: Thank you, George.
0: George McRae, ladies and gentlemen.
2: Quédate junto a nosotros, somos Radio Río Claro FM desde Rengo. Viajamos junto a ti.